0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De Amerikaanse president Donald Trump heeft het Hoge Rechtshof gevraagd om een beperking van het stemmen per post toe te staan. Een lagere rechter blokkeerde zijn plannen voor de verkiezingen van november. Trump noemt briefstemmen fraudegevoelig, maar heeft daarvoor geen bewijs geleverd. Amerikaanse media hebben die claims weer. Volgens werkgeversorganisatie VNO-NCW ziet het planbureau voor de leefomgeving doelgerichte stappen naar een oplossing van het stikstofprobleem. Het rapport bevestigt volgens de organisatie dat alle maatregelen nodig zijn. Volgens het planbureau is vooralsnog gedwongen krimp van de veestapel nodig om de stikstofuitstoot in 2035 ver genoeg terug te dringen. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag fors hoger gesloten. De Dow Jones-index won 1,2%, de S&P 500 1,1% en de Nasdaq 1,4%. Christopher Waller van de Amerikaanse Centrale Bank steunt mogelijk een rentepauze als de inflatie afzwakt. Victoria's Secret verloor ruim 13%. De Raad van Toezicht van Volkswagen steunt unaniem de plannen voor een grote reorganisatie. Daardoor kunnen nog eens 50.000 banen verdwijnen en 4 Duitse fabrieken sluiten. Het gaat om vestigingen in Emden, Zwickau, Hannover en Neckarzon. De reorganisatie moet de kosten verlagen en overcapaciteit beperken. Nu nog het weer. De komende uren is er plaatselijk kans op wat neerslag. De temperatuur blijft rond 20 graden. Het is overwegend bewolkt met een vrij krachtige wind uit het zuidwesten. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De Amerikaanse president Donald Trump heeft het Hoge Rechtshof gevraagd om een beperking van het stemmen per post toe te staan. Een lagere rechter blokkeerde zijn plannen voor de verkiezingen van november. Trump noemt briefstemmen fraudegevoelig, maar heeft daarvoor geen bewijs geleverd. Amerikaanse media hebben die claims weer. Volgens werkgeversorganisatie VNO-NCW ziet het Planbureau voor de Leefomgeving doelgerichte stappen naar een oplossing van het stikstofprobleem. Het rapport bevestigt volgens de organisatie dat alle maatregelen nodig zijn. Volgens het Planbureau is vooralsnog gedwongen krimp van de veestapel nodig om de stikstofuitstoot in 2035 ver genoeg terug te dringen. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag fors hoger gesloten. De Dow Jones-index won 1,2%, de S&P 500 1,1% en de Nasdaq 1,4%. Christopher Waller van de Amerikaanse Centrale Bank steunt mogelijk een rentepauze als de inflatie afzwakt. Victoria's Secret verloor ruim 13%. De Raad van Toezicht van Volkswagen steunt unaniem de plannen voor een grote reorganisatie. Daardoor kunnen nog eens 50.000 banen verdwijnen en 4 Duitse fabrieken sluiten. Het gaat om vestigingen in Emden, Zwickau, Hannover en Neckarzon. De reorganisatie moet de kosten verlagen en overcapaciteit beperken. Nu nog het weer. De komende uren is er plaatselijk kans op wat neerslag. De temperatuur blijft rond 20 graden. Het is overwegend bewolkt met een vrij krachtige wind uit het zuidwesten. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De Amerikaanse president Donald Trump heeft het Hoge Rechtshof gevraagd om een beperking van het stemmen per post toe te staan. Een lagere rechter blokkeerde zijn plannen voor de verkiezingen van november. Trump noemt briefstemmen fraudegevoelig, maar heeft daarvoor geen bewijs geleverd. Amerikaanse media hebben die claims weer. Volgens werkgeversorganisatie VNO-NCW ziet het planbureau voor de leefomgeving doelgerichte stappen naar een oplossing van het stikstofprobleem. Het rapport bevestigt volgens de organisatie dat alle maatregelen nodig zijn. Volgens het planbureau is vooralsnog gedwongen krimp van de veestapel nodig om de stikstofuitstoot in 2035 ver genoeg terug te dringen. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag fors hoger gesloten. De Dow Jones-index won 1,2%, de S&P 500 1,1% en de Nasdaq 1,4%. Christopher Waller van de Amerikaanse Centrale Bank steunt mogelijk een rentepauze als de inflatie afzwakt. Victoria's Secret verloor ruim 13%. De Raad van Toezicht van Volkswagen steunt unaniem de plannen voor een grote reorganisatie. Daardoor kunnen nog eens 50.000 banen verdwijnen en 4 Duitse fabrieken sluiten. Het gaat om vestigingen in Emden, Zwickau, Hannover en Neckarzoom. De reorganisatie moet de kosten verlagen en overcapaciteit beperken. Nu nog het weer. De komende uren is er plaatselijk kans op wat neerslag. De temperatuur blijft rond 20 graden. Het is overwegend bewolkt met een vrij krachtige wind uit het zuidwesten. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De Argentijnse president Javier Milei heeft donderdag gezegd dat hij de sancties aanscherpt tegen bedrijven bij olieprojecten rond de Falklandeilanden. Ook aandeelhouders, bestuurders en leveranciers kunnen worden aangepakt. Argentinië versterkt de defensie in het zuiden voor onder meer een marinebasis. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Adam Telle benoemd tot nieuwe minister van het leger. Dat maakte Trump bekend op Truth Social. Telle volgt Dan Driscoll op, die maandag ontslag nam na maandenlange spanningen met minister van Defensie Pete Hegseth. Zijn besluit volgt op wijzigingen in de legerleiding. Brazilië is bezorgd over de Europese opschorting van de invoer van Braziliaans pluimvee en rundvlees. De Europese Commissie zegt dat Brazilië onvoldoende garanties biedt tegen misbruik van antibiotica in de veeteelt. Brazilië verwacht een snelle oplossing en dreigt met maatregelen. Het Witte Huis heeft donderdag een website gelanceerd met klassieke arcade games. In een spel jaagt de Amerikaanse grensbaas Tom Homan langs de Rio Grande op migranten. In een ander spel kunnen spelers een grensmuur bouwen. Mensenrechtenorganisaties uiten kritiek. De Amerikaanse NGO Frontera Federation noemt de spellen misselijkmakend. Nu nog het weer. De komende uren is er kans op motregen. Het blijft meest bewolkt met een vrij krachtige wind uit het zuidwesten. De temperatuur schommelt rond de 20 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De Argentijnse president Javier Milei heeft donderdag gezegd dat hij de sancties aanscherpt tegen bedrijven bij olieprojecten rond de Falklandeilanden. Ook aandeelhouders, bestuurders en leveranciers kunnen worden aangepakt. Argentinië versterkt de defensie in het zuiden voor onder meer een marinebasis. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Adam Telle benoemd tot nieuwe minister van het leger. Dat maakte Trump bekend op Truth Social. Telle volgt Dan Driscoll op, die maandag ontslag nam na maandenlange spanningen met minister van Defensie Pete Hegseth. Zijn besluit volgt op wijzigingen in de legerleiding. Brazilië is bezorgd over de Europese opschorting van de invoer van Braziliaans pluimvee en rundvlees. De Europese Commissie zegt dat Brazilië onvoldoende garanties biedt tegen misbruik van antibiotica in de veeteelt. Brazilië verwacht een snelle oplossing en dreigt met maatregelen. Het Witte Huis heeft donderdag een website gelanceerd met klassieke arcade games. In een spel jaagt de Amerikaanse grensbaas Tom Homan langs de Rio Grande op migranten. In een ander spel kunnen spelers een grensmuur bouwen. Mensenrechtenorganisaties uiten kritiek. De Amerikaanse NGO Frontera Federation noemt de spellen misselijkmakend. Nu nog het weer. De komende uren is er kans op motregen. Het blijft meest bewolkt met een vrij krachtige wind uit het zuidwesten. De temperatuur schommelt rond de 20 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De huren zijn in juli gemiddeld met 4,4% gestegen ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In de vrije sector was de stijging 4,5%. Bij huurders die niet verhuisden ging het om 3,8%. Twee mensen zijn in Nepal levend gered uit een tunnel van de waterkrachtcentrale Trishuli 3. Dat gebeurde 9 dagen na de verwoestende overstromingen, melden 2 Nepalese ministers. Volgens de Nepalese autoriteiten is zeker 2,2 miljard euro aan woningen, onroerend goed en infrastructuur verloren gegaan. Zuid-Korea onderzoekt verschillende opties om de scheepvaart in de straat van Hormuz te ondersteunen. Daaronder zijn militaire maatregelen. Het kantoor van president Lee Jae-myung ontkent dat al een besluit over inzet is genomen. Mogelijke opties zijn een patrouillevliegtuig, een logistiek ondersteuningsschip of een mijnenruimeenheid. De Argentijnse president Javier Milei heeft donderdag gezegd dat hij de sancties aanscherpt tegen bedrijven bij olieprojecten rond de Falklandeilanden. Ook aandeelhouders, bestuurders en leveranciers kunnen worden aangepakt. Argentinië versterkt de defensie in het zuiden voor onder meer een marinebasis. Dan heb ik nog het weer. Er waait een vrij krachtige zuidwestenwind met forse windvlagen. De lucht is meestal bewolkt. De rest van de dag blijft er kans op neerslag en schommelt de temperatuur rond 20 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Ja, goedemorgen. Het is vrijdag. Heerlijk wakker worden doe je met Feel Good Radio. Sailor en eerst Julio Iglesias.

60s en 70s all day long. Dit is Feel Good Radio met de Beach Boys. En I Can Hear Music was 1969. En 2 jaar later was het deze held, Elton John, die schreef Your Song. It's a

Starry, Starry Night. Dan McLean was dat en Vincent op Feel Good Radio 60s en 70s hits. Heerlijk dat je samen met ons wakker wordt tijdens de ochtendshow op de vrijdag 4 september alweer. Ja, we zitten alweer lekker in september. De dagen worden steeds weer korter, de kerstboom komt steeds dichterbij. En ja, de radio neemt je gewoon elke ochtend mee tijdens de ochtendshow. Lekker samen wakker worden. Straks met Marvin Gaye, Let's Get It On. En nu Bob Dylan, hier is The Hurricane.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De huren zijn in juli gemiddeld met 4,4% gestegen ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In de vrije sector was de stijging 4,5%. Bij huurders die niet verhuisden ging het om 3,8%. Twee mensen zijn in Nepal levend gered uit een tunnel van de waterkrachtcentrale Trishuli 3. Dat gebeurde 9 dagen na de verwoestende overstromingen, melden 2 Nepalese ministers. Volgens de Nepalese autoriteiten is zeker 2,2 miljard euro aan woningen, onroerend goed en infrastructuur verloren gegaan. Zuid-Korea onderzoekt verschillende opties om de scheepvaart in de straat van Hormuz te ondersteunen. Daaronder zijn militaire maatregelen. Het kantoor van president Lee Jae-myung ontkent dat al een besluit over inzet is genomen. Mogelijke opties zijn een patrouillevliegtuig, een logistiek ondersteuningsschip of een mijnenruimeenheid. De Argentijnse president Javier Milei heeft donderdag gezegd dat hij de sancties aanscherpt tegen bedrijven bij olieprojecten rond de Falklandeilanden. Ook aandeelhouders, bestuurders en leveranciers kunnen worden aangepakt. Argentinië versterkt de defensie in het zuiden voor onder meer een marinebasis. Dan heb ik nog het weer. Er waait een vrij krachtige zuidwestenwind met forse windvlagen. De lucht is meestal bewolkt. De rest van de dag blijft er kans op neerslag en schommelt de temperatuur rond 20 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Jeff Wayne was dat. En Eve of the War. Ja, je hebt de film waarschijnlijk destijds ook wel gezien. In 1978 was dat een grote hit trouwens. Feel Good Radio 60s en 70s is de ochtendshow. Staat aan met zometeen The Real Thing, Kenny Rogers. En als jij een plaatje wil horen, stuur hem even door via de WhatsApp. 06 5139 5139.

Herkenbare geluid van Queen en You're My Best Friend. Ze scoorden natuurlijk grote hits in verschillende decennia van de popmuziek die we herinneren natuurlijk. Wij doen het met de jaren 60 en 70. En in die twee fijne decennia zijn onder andere hits gescoord door Moments of Whatnuts, Climax Blues Band en The Real Thing. Die hoor je nu met You, To Me, Are.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Reddingswerkers in Nepal hebben twee arbeiders levend uit een tunnel gehaald, 9 dagen na de overstromingen. De mannen zaten in de tunnel van waterkrachtcentrale Trishuli 3. Eén van hen kan zijn handen en benen niet bewegen. De ander is niet ernstig gewond. Beiden gaan naar een ziekenhuis in Kathmandu. Het wegverkeer in Nederland stootte in 2025 ruim 26,6 miljard kilogram koolstofdioxide uit. Dat is iets minder dan een jaar eerder. Volgens voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek komt de daling door schonere voertuigen en meer elektrisch gereden kilometers. De huren zijn in juli gemiddeld met 4,4% gestegen ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In de vrije sector was de stijging 4,5%. Bij huurders die niet verhuisden ging het om 3,8%. Zuid-Korea onderzoekt verschillende opties om de scheepvaart in de straat van Hormuz te ondersteunen. Daaronder zijn militaire maatregelen. Het kantoor van president Lee Jae-myung ontkent dat al een besluit over inzet is genomen. Mogelijke opties zijn een patrouillevliegtuig, een logistiek ondersteuningsschip of een mijnenruimeenheid. Dan heb ik nog het weer. Er staat een vrij krachtige zuidwestenwind met forse windvlagen. Het is overwegend bewolkt en de rest van de dag wordt het wat onbestendiger, met kans op motregen. De temperatuur blijft rond 21 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Joey Koeipoets.
3: Ja, goedemorgen. Het is het tweede uur van de ochtendshow. Lekker wakker worden doe je samen met de boys.

Bob Marley en de Wailers was dat en Steer It Up. Feel Good Radio, 60s en 70s. Het is lekker dat je erbij bent. Bakje koffie erbij, ontbijtje en gewoon heerlijk genieten van die classic hits uit de jaren 60 en 70. Dit is net uit 73. Kodachrome, Paul Simon.

Ja, veel Engelser dan dit ga je het niet krijgen. Gilbert O'Sullivan en Matrimony op Feel Good Radio 60s en 76. Ze zit al klaar. Ze heeft de laatste papieren uitgeprint. En zometeen krijg je het nieuws van Esmee om 8:30. En tot die tijd, ja, ik heb er nog twee voor je. Peter en Gordon en ook Smokey Robinson. Oh, yeah, yeah. Met de Miracles natuurlijk. Motown Sound.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Reddingswerkers in Nepal hebben twee arbeiders levend uit een tunnel gehaald. 9 dagen na de overstromingen. De mannen zaten in de tunnel van waterkrachtcentrale Trishuli 3. Eén van hen kan zijn handen en benen niet bewegen. De ander is niet ernstig gewond. Beiden gaan naar een ziekenhuis in Kathmandu. Het wegverkeer in Nederland stootte in 2025 ruim 26,6 miljard kilogram koolstofdioxide uit. Dat is iets minder dan een jaar eerder. Volgens voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek komt de daling door schonere voertuigen en meer elektrisch gereden kilometers. De huren zijn in juli gemiddeld met 4,4% gestegen ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In de vrije sector was de stijging 4,5%. Bij huurders die niet verhuisden ging het om 3,8%. Zuid-Korea onderzoekt verschillende opties om de scheepvaart in de straat van Hormuz te ondersteunen. Daaronder zijn militaire maatregelen. Het kantoor van president Lee Jae-myung ontkent dat al een besluit over inzet is genomen. Mogelijke opties zijn een patrouillevliegtuig, een logistiek ondersteuningsschip of een mijnenruimeenheid. Dan heb ik nog het weer. Er staat een vrij krachtige zuidwestenwind met forse windvlagen. Het is overwegend bewolkt en de rest van de dag wordt het wat onbestendiger met kans op motregen. De temperatuur blijft rond 21 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

David Bowie was dat en Heroes op Feel Good Radio 60s en 76. Straks, als je de radio aan laat staan, tijdens het ontbijt, hoor je de Kinks, Jimmy Bohorn, Sam en Dave. Ze komen er allemaal aan. Eerst nu, Addison Lighthouse. Goedemorgen.

0: Monkeys en Feel Good Radio en I'm a Believer en Spank ook van Jimmy Bohorn. Ja, zo zitten ze allemaal in de radio tijdens de vroegochtendshow van vrijdag 4 september. Het is alweer 9:15. Ja, het is alweer lekker licht buiten en we moeten het ermee doen toch, hè, met de weersvoorspellingen van vandaag. Dus iets minder goed dan dat je zou willen, maar ach, de radio aan. Lekker ontbijtje voorgeschoteld krijgen en genieten van Andrew Gold zometeen. En eerst de Kinks, hier is Lola.
1: Matter in a club, down an old soul, oh, where you drink champagne, it is just that cherry cola. She walked up to me and she asked me to dance.

Andrew Gold, Never Let Her Slip Away. Wat een fijne klassieker toch weer in 1978 was dat. En ook nog de Kinks en Lola. Via de WhatsApp 06-5139-5139 komen leuke liedjes binnen. Die zijn aangevraagd. Straks de Beatles, All You Need Is Love. En Ricky Nelson, die is ook aangevraagd.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Tesla heeft in Texas zijn zelfrijdende robotaxi, de Cybercab, gelanceerd. De taxi moet concurreren met Uber en Waymo, een dochterbedrijf van Alphabet. De besloten presentatie vond donderdag plaats in Austin, zonder media of livestream. Vanaf vrijdag is de Cybercab beschikbaar voor mensen in Austin. Mariette Hamer wordt de lijsttrekker van Pro in de Eerste Kamer. Na de Provinciale Statenverkiezingen van volgend jaar volgt zij fractievoorzitter Paul Rozemuller op, die de politiek verlaat. Hamer was van 2014 tot 2022 voorzitter van de Sociaal-Economische Raad en eerder Tweede Kamerlid voor de PvdA. In Nepal zitten naar verwachting nog zeker 39 mensen vast in de tunnel waaruit twee arbeiders levend zijn gered. Reddingswerkers hoorden stemmen. De twee gewonde mannen zijn naar een ziekenhuis in Kathmandu gebracht. Ook elders zitten vermoedelijk minstens 150 mensen vast in tunnels van waterkrachtcentrales. De stikstofplannen van het kabinet zijn ingrijpend, maar hard nodig. Dat zegt Caring Farmers, een organisatie van duurzame boeren, na een doorrekening van het Planbureau voor de Leefomgeving. Volgens het planbureau is gedwongen krimp van de veestapel nodig om de uitstoot in 2035 ver genoeg terug te dringen. Dan heb ik nog het weer. Forse windvlagen uit het zuidwesten bepalen het weerbeeld. Het is overwegend bewolkt en er kan de rest van de dag neerslag vallen. De temperatuur blijft stabiel en ligt rond 21 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Er staan vanmorgen niet veel files. Je hebt nu wel 5 minuten oponthoud op de A20 naar Gouda bij Rotterdam Overschie. En op de N207 van Bergambacht naar Alphen aan de Rijn sta je 5 minuten vast. Dat is tussen de afrit Haastrecht en de aansluiting met de N457. Verder moet het verkeer rekening houden met zware windstoten.
3: Joey Koeipoets.
4: Ja, als ik zeg Heaven Must Be Missing an Angel, dan denk jij gelijk aan Tavares en die hoor je nu. Welkom in de ochtendshow.

dit is net geen 78 toeren meer. Hè? Barbara Lewis uit 61 en Hello Stranger en Bob Seger met de Silver Bullet Band hoorde je ook nog. En Still the Same. Het is 9:10 op vrijdag 4 september. Het laatste uurtje van de ochtendshow. We gaan eraan beginnen. En we beginnen vandaag op zijn Grieks met Demis Roussos. Hier is Goodbye My Love. Goodbye.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Tesla heeft in Texas zijn zelfrijdende robotaxi, de Cybercab, gelanceerd. De taxi moet concurreren met Uber en Waymo, een dochterbedrijf van Alphabet. De besloten presentatie vond donderdag plaats in Austin, zonder media of livestream. Vanaf vrijdag is de Cybercab beschikbaar voor mensen in Austin. Mariette Hamer wordt de lijsttrekker van Pro in de Eerste Kamer.

0: zijn ingrijpend, maar hard nodig. Dat zegt Caring Farmers, een organisatie van duurzame boeren, na een doorrekening van het Planbureau voor de Leefomgeving. Volgens het Planbureau is gedwongen krimp van de veestapel nodig om de uitstoot in 2035 ver genoeg terug te dringen. Dan heb ik nog het weer. Forse windvlagen uit het zuidwesten bepalen het weerbeeld. Het is overwegend bewolkt en er kan de rest van de dag neerslag vallen. De temperatuur blijft stabiel en ligt rond 21 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Mooi liedje van Chai Coltrane en You Were My Friend. En het nieuws van 9:30 hoorde je ook natuurlijk nog hier op Feel Good Radio. De ochtendshow, we hebben nog een half uurtje te gaan met leuke liedjes. Straks onder andere de Walker Brothers, The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. Maar eerst zijn hier de Isley Brothers.

Michael Jackson en Don't Stop Till You Get Enough. Feel Good Radio 60s en 70s hits. Zometeen na 10 uur, dan is onze bellijn weer bereikbaar. Als je het leuk vindt om even te laten weten dat je Feel Good Radio luistert, of gewoon even wil kletsen. Gewoon ouderwets kletsen, dat kan. Bel met 085-8200-899. Telefoonnummer van de bellijn is vanaf 10 uur te bereiken. 085-8200-899.

Dat waren Crosby, Stills, Nash en Young op Feel Good Radio. Zometeen, zoals gezegd, de bellijn is geopend. Wil je leuk even kletsen? Dat kan. 085-8200-899. Gewoon even voor een praatje. Of als je het leuk vindt om te laten weten dat je Feel Good Radio luistert, dat je geniet van onze hits. Je kan het laten weten via 085-8200-899. Zometeen vanaf 10 uur is de lijn geopend.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. We zitten voor je klaar. Horen we je straks? De Bellijn.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Tesla heeft in Austin zijn zelfrijdende robotaxi Cybercab gelanceerd. De Amerikaanse fabrikant wil met de auto concurreren met taxibedrijven als Uber en Waymo. Het besloten evenement vond donderdag plaats, zonder media en livestream. De Cybercabs zijn vanaf vrijdag beschikbaar voor klanten in Austin. Frankrijk registreerde deze zomer tijdens hittegolven ongeveer 7000 extra sterfgevallen. Minister van Gezondheid Stefanie Rist maakte dat vrijdag bekend. De definitieve cijfers volgen de komende weken. Frankrijk beleefde de heetste zomer sinds het begin van de metingen in 1900, met gemiddeld 24 graden. De AEX-index is vrijdag vrijwel vlak begonnen. Beleggers wachten op het Amerikaanse banenrapport dat later op de dag verschijnt. Het rapport speelt naast de inflatie een belangrijke rol bij het rentebesluit van de Amerikaanse Centrale Bank. Kort na opening stond de index een fractie hoger op 1105,02 punten. In Nepal zitten naar verwachting nog zeker 39 mensen vast in een tunnel waaruit 9 dagen na verwoestende overstromingen 2 mensen levend zijn gered. Reddingswerkers hoorden vrijdag stemmen. Het zou gaan om medewerkers van de waterkrachtcentrale Trishuli 3. Het is niet bekend hoeveel van hen nog leven. Dan heb ik nog het weer. De komende uren blijft het overwegend bewolkt en er is kans op neerslag. Uit het zuidwesten waait het vrij krachtig met mogelijk flinke windstoten. De temperatuur verandert weinig en blijft rond 21 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Erwin van der Bliek.
4: Het lijkt wel alsof we op deze vrijdag gaan beginnen.

0: Maar kijk eens binnen over mijn Hans Hogendoorn-imitatie. Was niet goed. Oké, ik heb het in ieder geval geprobeerd. Het waren Carpenters en Yesterday Once More. Goedemorgen, het is 10 uur geweest. De vrijdag vibe van Feel Good 60s en 70s. Ik ben Erwin. En ik ga lekker weekend vieren met Boudewijn de Groot.
1: Zo te sterven.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Tesla heeft in Austin zijn zelfrijdende robotaxi Cybercab gelanceerd. De Amerikaanse fabrikant wil met de auto concurreren met taxibedrijven als Uber en Waymo. Het besloten evenement vond donderdag plaats, zonder media en livestream. De Cybercabs zijn vanaf vrijdag beschikbaar voor klanten in Austin. Frankrijk registreerde deze zomer tijdens hittegolven ongeveer 7000 extra sterfgevallen. Minister van Gezondheid Stefanie Rist maakte dat vrijdag bekend. De definitieve cijfers volgen de komende weken. Frankrijk beleefde de heetste zomer sinds het begin van de metingen in 1900.

0: Dan heb ik nog het weer. De komende uren blijft het overwegend bewolkt. Er is kans op neerslag. Uit het zuidwesten waait het vrij krachtig met mogelijk flinke windstoten. De temperatuur verandert weinig en blijft rond 21 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Ja, Pratt en McLean heb je nooit van gehoord natuurlijk, maar wel van het liedje. Want dat was de tune van de serie Happy Days met The Fonz en Mr. C. Weet je nog, in de jaren 80 gezien op Veronica TV. En dit was de tune, ja, Happy Days. Nou, we zitten er weer in. Het is een happy day. Het is vrijdag, jawel. Het is 4 september en het eerste weekend van de negende maand gaat beginnen vandaag. En wij

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. We zitten voor je klaar. Horen we je straks? De Bellijn.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De Britse minister van Defensie, Wes Streeting, zegt dat de Falklandeilanden Brits zijn omdat de inwoners dat willen. Hij reageerde op de Argentijnse president Javier Milei, die opnieuw aanspraak maakte op de eilanden. Milei wil sancties tegen bedrijven rond olieprojecten aanscherpen. Streeting noemt de Britse steun voor de eilanden absoluut. Tesla heeft in Austin zijn zelfrijdende robotaxi Cybercab gelanceerd. De Amerikaanse fabrikant wil met de auto concurreren met taxibedrijven als Uber en Waymo. Het besloten evenement vond donderdag plaats, zonder media en livestream. De Cybercabs zijn vanaf vrijdag beschikbaar voor klanten in Austin. Frankrijk registreerde deze zomer tijdens hittegolven ongeveer 7000 extra sterfgevallen. Minister van Gezondheid, Stefanie Rist, maakte dat vrijdag bekend. De definitieve cijfers volgen de komende weken. Frankrijk beleefde de heetste zomer sinds het begin van de metingen in 1900, met gemiddeld 24 graden. De AEX-index is vrijdag vrijwel vlak begonnen. Beleggers wachten op het Amerikaanse banenrapport dat later op de dag verschijnt. Het rapport speelt naast de inflatie een belangrijke rol bij het rentebesluit van de Amerikaanse Centrale Bank. Kort na opening stond de index een fractie hoger op 1105,02 punten. Dan heb ik nog het weer. Er staat een vrij krachtige wind uit het west-zuidwesten, met forse windvlagen. Het is overwegend bewolkt bij een temperatuur van 21 graden. De komende uren wordt het wat onbestendiger met kans op motregen. De temperatuur blijft rond 20 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.

Sarita. Ze scoorde 2 hits. Die andere was With You, I'm Born Again. En deze mocht er ook zijn, hoor. It will come in time, you just be patient. En dat gaat dan weer over het weekend. Ja, ja, 5 uur vanmiddag is het de Vrijmimo. En dan gaan we het vieren, mensen. Het tweede weekend in september. Even de mooiste liedjes uit de jaren 70. Can We Still Be Friends? Maar dan in een versie van The One and Only.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De Britse minister van Defensie, Wes Streeting, zegt dat de Falklandeilanden Brits zijn omdat de inwoners dat willen. Hij reageerde op de Argentijnse president Javier Milei, die opnieuw aanspraak maakte op de eilanden. Milei wil sancties tegen bedrijven rond olieprojecten aanscherpen. Streeting noemt de Britse steun voor de eilanden absoluut. Tesla heeft in Austin zijn zelfrijdende robotaxi Cybercab gelanceerd. De Amerikaanse fabrikant wil met de auto concurreren met taxibedrijven als Uber en Waymo. Het besloten evenement

0: opening stond de index een fractie hoger op 1105,02 punten. Dan heb ik nog het weer. Er staat een vrij krachtige wind uit het west-zuidwesten, met forse windvlagen. Het is overwegend bewolkt bij een temperatuur van 21 graden. De komende uren wordt het wat onbestendiger met kans op motregen. De temperatuur blijft rond 20 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

een van de lekkerste van de Supertramp uit de jaren 70. Give a little bit. Nou, ik zie de bestellijstjes alweer liggen voor de snackbar. Man, man, man. Hoeveel mensen komen er hier lunchen zometeen? Ongelooflijk. Nou, die gaan een omzet draaien vandaag. Die kunnen op vakantie. Zeker. De snack lunch. Hij komt er zometeen aan. Met het hele team genieten van ongezonde dingen. En dit is Leif Garrett. Grote hit in de jaren 70. Gaan we eens mee voor dancing. You kept me

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Reform UK heeft 2 medewerkers weggestuurd na een nieuwe rel over donaties. Volgens Channel 4 News regelden zij dat een Amerikaans bedrijf 3 peilingen betaalde. Buitenlandse bedrijven mogen Britse partijen niet financieren. Partijvoorzitter Lee Anderson zegt dat vrijdag een intern onderzoek begint. Intertoys roept de orb stretchy en funky figuren in de vorm van een aap terug. De figuren kunnen scheuren, waardoor asbesthoudend zand vrijkomt. Dat kan kanker veroorzaken. Klanten moeten het speelgoed direct niet meer gebruiken en terugbrengen naar een Intertoys winkel. Ze krijgen het aankoopbedrag terug, ook zonder kassabon. Denemarken verwacht eind 2027 klaar te zijn om migranten die niet mogen blijven naar een terugkeercentrum buiten de Europese Unie te sturen. Minister Morten Butskov zegt dat gesprekken met Nederland, Duitsland, Oostenrijk en Griekenland vrijdag in Kopenhagen stappen moeten opleveren voor een overeenkomst met een partnerland. Bouwend Nederland ziet in een doorrekening van de stikstofplannen door het Planbureau voor de Leefomgeving een bevestiging van zijn eerdere oordeel. Voorzitter Arno Visser zegt dat het pakket Nederland uit de impasse haalt en perspectief biedt. De stikstofproblemen hinderen onder meer de bouw van nieuwe woningen. Dan heb ik nog het weer. Vanavond blijft het overwegend bewolkt met lokaal wat neerslag. Er waait een vrij krachtige wind uit het west-zuidwesten met forse windvlagen. De temperatuur ligt rond 20 graden. Ook later vanavond blijft er kans op neerslag. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Er staat 1 file op de A4 van Rotterdam naar Den Haag bij Vlaardingen-Oost. Door een autobrand is daar de parallelbaan dicht. De vertraging is 5 minuten.
4: Erwin van der Bliek.
5: Nou, zet u daar maar neer hoor. Zo mensen, de snack lunch is binnen.

Ja, luisteraars, dit is de favoriete plaat van Lex Harring alle tijden. Zeker wel. Derek en de Domino's met Leila onder de vrijdagmiddag lunch. Nou, het hele team zit weer lekker te snacken hier ook. Jij zit er waarschijnlijk ook aan je lunch. Geniet er lekker van. Ik doe er ook op deze vrolijke vrijdag weer een

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Reform UK heeft twee medewerkers weggestuurd na een nieuwe rel over donaties. Volgens Channel 4 News regelden zij dat een Amerikaans bedrijf drie peilingen betaalde. Buitenlandse bedrijven mogen Britse partijen niet financieren. Partijvoorzitter Lee Anderson zegt dat vrijdag een intern onderzoek begint. Intertoys roept de orb stretchy en funky figuren in de vorm van een aap terug. De figuren kunnen scheuren, waardoor asbesthoudend zand vrijkomt. Dat kan kanker veroorzaken. Klanten moeten het speelgoed direct niet meer gebruiken en terugbrengen naar een Intertoys-winkel. Ze krijgen het aankoopbedrag terug, ook zonder kassabon. Denemarken verwacht eind 2027 klaar te zijn om migranten die niet mogen blijven naar een terugkeercentrum buiten de Europese Unie te sturen. Minister Morten Butskov zegt dat gesprekken met Nederland, Duitsland, Oostenrijk en Griekenland vrijdag in Kopenhagen stappen moeten opleveren voor een overeenkomst met een partnerland. Bouwend Nederland ziet in een doorrekening van de stikstofplannen door het Planbureau voor de Leefomgeving een bevestiging van zijn eerdere oordeel. Voorzitter Arno Visser zegt dat het pakket Nederland uit de impasse haalt en perspectief biedt. De stikstofproblemen hinderen onder meer de bouw van nieuwe woningen. Dan heb ik nog het weer. Vanavond blijft het overwegend bewolkt met lokaal wat neerslag. Er waait een vrij krachtige wind uit het west-zuidwesten met forse windvlagen. De temperatuur ligt rond 20 graden. Ook later vanavond blijft er kans op neerslag. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hier.

piano die je hoort aan het eind van het liedje is volgens mij vorige week geveild in een veilingshuis in Engeland. Queen, Somebody to Love. Ja, ja. Het loopt tegen ene. Ik mag nog even een paar uur rust nemen. Daar ben ik wel blij mee, want zometeen wacht mij een zware, maar wel hele leuke taak. Dat is namelijk het openen van het eerste weekend van de maand september. De R is in de maand. De R die staat bij ons voor radio. En zometeen naar 5 gaan we lekker weekend vieren. Ik ga zo meteen even een siestaatje doen. En heb nog een mooie love song voor je uit de jaren 70. Het is Billy Paul en me en Mrs. Jones.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. We zitten voor je klaar. Horen we je straks? De Bellijn.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De Franse regering trekt meer dan 1 miljard euro uit om boeren te helpen die zijn getroffen door hittegolven, droogte en branden. Ongeveer 520 miljoen euro is bedoeld voor snelle compensatie. Het plan telt 14 maatregelen, zoals hulp bij zaden, veevoer, belastingen en brandstof. De politie meldt dat in Eerbeek een jongen van 12 jaar dood is gevonden. Hij lag in een woning aan de Leeharstraat. Daar is ook een volwassen verdachte aangehouden. De politie vermoedt een misdrijf. Volgens Omroep Gelderland is de moeder aangehouden. De politie kon dat niet bevestigen. Bij een bedrijfsongeval in Zwaag is een persoon overleden. Minstens 2 mensen kwamen op een bedrijventerrein in aanraking met een gevaarlijke stof. Een ander raakte zwaar gewond en wordt in het ziekenhuis behandeld. De brandweer zette het terrein af. De arbeidsinspectie onderzoekt wat er is gebeurd en om welke stof het gaat. Bij gevechten in Jemen tussen Houthis en regeringstroepen zijn sinds donderdag 81 mensen omgekomen. De strijd ontstond na aanvallen op kustgebieden bij de zeestraat Bab al-Mandeb. De Houthis willen de havenstad Mokka afsnijden en verder oprukken naar gebieden bij de Rode Zee. Dan nog het weer. Er zijn flinke windstoten mogelijk. Het is overwegend bewolkt met plaatselijk wat neerslag. De rest van de dag wordt het onbestendiger met kans op motregen. De west-zuidwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur blijft rond 20 graden schommelen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Er staan een paar korte files in de regio, zoals op de A20 hoek van Holland-Gouda bij Rotterdam Overschie, 5 minuten vertraging. En op de A20 Gouda hoek van Holland bij Rotterdam Delfshaven is de vertraging ook 5 minuten.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De Franse regering trekt meer dan 1 miljard euro uit om boeren te helpen die zijn getroffen door hittegolven, droogte en branden. Ongeveer 520 miljoen euro is bedoeld voor snelle compensatie. Het plan telt 14 maatregelen, zoals hulp bij zaden, veevoer, belastingen en brandstof. De politie meldt dat in Eerbeek een jongen van 12 jaar dood is gevonden. Hij lag in een woning aan de Leeharstraat. Daar is ook een volwassen verdachte aangehouden. De politie vermoedt een misdrijf. Volgens Omroep Gelderland is de moeder aangehouden. De politie kon dat niet bevestigen. Bij een bedrijfsongeval in Zwaag is een persoon overleden. Minstens 2 mensen kwamen op een bedrijventerrein in aanraking met een gevaarlijke stof. Een ander raakte zwaar gewond en wordt in het ziekenhuis behandeld. De brandweer zette het terrein af. De arbeidsinspectie onderzoekt wat er is gebeurd en om welke stof het gaat. Bij gevechten in Jemen tussen Houthis en regeringstroepen zijn sinds donderdag 81 mensen omgekomen. De strijd ontstond na aanvallen op kustgebieden bij de zeestraat Bab al-Mandeb. De Houthis willen de havenstad Mokka afsnijden en verder oprukken naar gebieden bij de Rode Zee. Dan nog het weer. Er zijn flinke windstoten mogelijk. Het is overwegend bewolkt met plaatselijk wat neerslag. De rest van de dag wordt het onbestendiger met kans op motregen. De west-zuidwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur blijft rond 20 graden schommelen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Op de A20 Gouden Hoek van Holland staat bij Nieuwekerk aan de IJssel 4 kilometer file. De vertraging is ongeveer 10 minuten. En op de N207 Bergambacht-Alfa aan de Rijn voor de aansluiting met de N457 ook 10 minuten extra reistijd.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De Franse regering trekt meer dan 1 miljard euro uit om boeren te helpen die zijn getroffen door hittegolven, droogte en branden. Ongeveer 520 miljoen euro is bedoeld voor snelle compensatie. Het plan telt 14 maatregelen, zoals hulp bij zaden, veevoer, belastingen en brandstof. De politie meldt dat in Eerbeek een jongen van 12 jaar dood is gevonden. Hij lag in een woning aan de Leeharstraat. Daar is ook een volwassen verdachte aangehouden. De politie vermoedt een misdrijf. Volgens Omroep Gelderland is de moeder aangehouden. De politie kon dat niet bevestigen. Bij een bedrijfsongeval in Zwaag is een persoon overleden. Minstens 2 mensen kwamen op een bedrijventerrein in aanraking met een gevaarlijke stof. Een ander raakte zwaar gewond en wordt in het ziekenhuis behandeld. De brandweer zette het terrein af. De arbeidsinspectie onderzoekt wat er is gebeurd en om welke stof het gaat. Bij gevechten in Jemen tussen Houthis en regeringstroepen zijn sinds donderdag 81 mensen omgekomen. De strijd ontstond na aanvallen op kustgebieden bij de zeestraat Bab al-Mandeb. De Houthis willen de havenstad Mokka afsnijden en verder oprukken naar gebieden bij de Rode Zee. Dan nog het weer. Er valt motregen en er staat een vrij krachtige wind uit het west-zuidwesten met forse windvlagen. De temperatuur ligt rond 20 graden en blijft de komende uren rond 19 graden. Motregen blijft mogelijk. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De Franse regering trekt meer dan 1 miljard euro uit om boeren te helpen die zijn getroffen door hittegolven, droogte en branden. Ongeveer 520 miljoen euro is bedoeld voor snelle compensatie. Het plan telt 14 maatregelen, zoals hulp bij zaden, veevoer, belastingen en brandstof. De politie meldt dat in Eerbeek een jongen van 12 jaar dood is gevonden. Hij lag in een woning aan de Leeharstraat. Daar is ook een volwassen verdachte aangehouden. De politie vermoedt een misdrijf. Volgens Omroep Gelderland is de moeder aangehouden. De politie kon dat niet bevestigen. Bij een bedrijfsongeval in Zwaag is een persoon overleden. Minstens twee mensen kwamen op een bedrijventerrein in aanraking met een gevaarlijke stof. Een ander raakte zwaar gewond en wordt in het ziekenhuis behandeld. De brandweer zette het terrein af. De arbeidsinspectie onderzoekt wat er is gebeurd en om welke stof het gaat. Bij gevechten in Jemen tussen Houthis en regeringstroepen zijn sinds donderdag 81 mensen omgekomen. De strijd ontstond na aanvallen op kustgebieden bij de zeestraat Bab al-Mandeb. De Houthis willen de havenstad Mokka afsnijden en verder oprukken naar gebieden bij de Rode Zee. Dan nog het weer. Er valt motregen en er staat een vrij krachtige wind uit het west-zuidwesten met forse windvlagen. De temperatuur ligt rond 20 graden en blijft de komende uren rond 19 graden. Motregen blijft mogelijk. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De provincies herkennen hun conclusies in een analyse van het Planbureau voor de Leefomgeving over het stikstofpakket. Volgens het Planbureau is het pakket een belangrijke stap naar natuurherstel, maar is meer nodig om de vergunningverlening op gang te brengen. Ook waarschuwen de provincies voor de stapeling van maatregelen voor boeren. Van de 34 aangehouden verdachten van het geweld in Overasselt worden er vrijdag 32 voorgeleid aan de rechtercommissaris. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Ze worden verdacht van moord of doodslag op een doodgeschoten bewaker en van een poging tot moord op twee politiemensen. Bij de staking in de metaal- en bouwsector in Oost-Nederland hebben vrijdag 200 tot 250 werknemers het werk neergelegd. Dat waren er iets minder dan verwacht. De actievoerders protesteren tegen kabinetsplannen voor bezuiniging op de sociale zekerheid. Ook in de havens werd vrijdag gestaakt. De Europese Commissie stelt een 500.000 euro extra beschikbaar voor hulp aan Nepal. Het geld gaat naar een noodfonds van de Internationale Federatie van Rode Kruis en Rode Halve Maan. Lokale teams helpen daarmee getroffenen. Vrijdag landde in Nepal een EU-vliegtuig met 82 ton hulpgoederen. Dan nog het weer. Een vrij krachtige westenwind kan voor flinke windstoten zorgen. Het blijft overwegend bewolkt en neerslag is de rest van de dag mogelijk. De temperatuur daalt geleidelijk van 20 naar ongeveer 19 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De provincies herkennen hun conclusies in een analyse van het Planbureau voor de Leefomgeving over het stikstofpakket. Volgens het Planbureau is het pakket een belangrijke stap naar natuurherstel, maar is meer nodig om de vergunningverlening op gang te brengen. Ook waarschuwen de provincies voor de stapeling van maatregelen voor boeren. Van de 34 aangehouden verdachten van het geweld in Overasselt worden er vrijdag 32 voorgeleid aan de rechtercommissaris, dat meldt het Openbaar Ministerie. Ze worden verdacht van moord of doodslag op een doodgeschoten bewaker en van een poging tot moord op twee politiemensen. Bij de staking in de metaal- en bouwsector in Oost-Nederland hebben vrijdag 200 tot 250 werknemers het werk neergelegd. Dat waren er iets minder dan verwacht. De actievoerders protesteren tegen kabinetsplannen voor bezuiniging op de sociale zekerheid. Ook in de havens werd vrijdag gestaakt. De Europese Commissie stelt een 500.000 euro extra beschikbaar voor hulp aan Nepal. Het geld gaat naar een noodfonds van de Internationale Federatie van Rode Kruis en Rode Halve Maan. Lokale teams helpen daarmee getroffenen. Vrijdag landde in Nepal een EU-vliegtuig met 82 ton hulpgoederen. Dan nog het weer. Een vrij krachtige westenwind kan voor flinke windstoten zorgen. Het blijft overwegend bewolkt en neerslag is de rest van de dag mogelijk. De temperatuur daalt geleidelijk van 20 naar ongeveer 19 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. FNV-voorzitter Hans Spekman noemt de uitnodiging van minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken om te praten over de toekomst van de sociale zekerheid echt onzin. Veilbrief riep de vakbonden vrijdagochtend opnieuw op tot overleg. De havenstaking maakt deel uit van een reeks acties van de vakbonden tegen kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. Vanaf maandag kunnen dagelijks 10 schepen door de sluis bij Eefde varen, 5 meer dan nu. Rijkswaterstaat verhoogt het aantal doorvaarten omdat de waterstand in de IJssel is gestegen. De sluis was sinds eind juli gesloten door droogte. Volledige heropening kan nog enige tijd duren omdat de wateraanvoer laag blijft. De Tsjechische minister van Buitenlandse Zaken, Petr Maschinka, ligt onder vuur na deelname aan een nep-interview. Op beelden zit hij tegenover een activist met bivakmuts en zonnebril. Volgens de activisten stuurde hij zijn enige lijfwacht weg. In de ruimte zouden nepwapens en explosieven zijn verstopt. De oppositie dringt aan op zijn vertrek. De provincies herkennen hun visie in een analyse van het Planbureau voor de Leefomgeving over het stikstofpakket. Volgens het bureau is het pakket een belangrijke stap voor natuurherstel, maar zijn extra maatregelen nodig. De provincies waarschuwen voor de stapeling voor boeren en hebben nog vragen over geld en de zonering. Dan nog het weer. Lokaal valt wat neerslag en ook de komende uren blijft die kans bestaan. Het is overwegend bewolkt bij ongeveer 19 graden. Uit het westen waait een vrij krachtige wind met mogelijk flinke windstoten. De temperatuur blijft de komende uren rond dit niveau. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Erwin van der Boek.
4: Ja, vrijdagmiddag. Het is net 4 uur geweest en minder dan een uur en het is...

Nog een Jumbo-hit uit jaren 70 voor Scott Fitzgerald en Yvonne Keeley. Je hoorde If I Had Words. Goedemiddag, het is vrijdagmiddag. Minder dan een uurtje nog. En het eerste weekend van september gaat gewoon keihard beginnen. We gaan het dus meteen vanaf 5 uur uitgebreid en hard vieren in de Vrijmibo van Feel Good 60s en 70s. En dit is romantiek uit de jaren 70. Barry Manilow en het prachtige Could It Be Magic?

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. FNV-voorzitter Hans Spekman noemt de uitnodiging van minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken om te praten over de toekomst van de sociale zekerheid echt onzin. Veilbrief riep de vakbonden vrijdagochtend opnieuw op tot overleg. De havenstaking maakt deel uit van een reeks acties van de vakbonden tegen kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. Vanaf maandag kunnen dagelijks 10 schepen door de sluis bij Eefde varen, 5 meer dan nu. Rijkswaterstaat verhoogt het aantal doorvaarten omdat de waterstand in de IJssel is gestegen. De sluis was sinds eind juli gesloten door droogte. Volledige heropening kan nog enige tijd duren omdat de wateraanvoer laag blijft. De Tsjechische minister van Buitenlandse Zaken, Petr Maschinka, ligt onder vuur na deelname aan een nep-interview. Op beelden zit hij tegenover een activist met bivakmuts en zonnebril. Volgens de activisten stuurde hij zijn enige lijfwacht weg. In de ruimte zouden nepwapens en explosieven zijn verstopt. De oppositie dringt aan op zijn vertrek. De provincies herkennen hun visie in een analyse van het Planbureau voor de Leefomgeving over het stikstofpakket. Volgens het bureau is het pakket een belangrijke stap voor natuurherstel, maar zijn extra maatregelen nodig. De provincies waarschuwen voor de stapeling voor boeren en hebben nog vragen over geld en de zonering. Dan nog het weer. Lokaal valt wat neerslag en ook de komende uren blijft die kans bestaan. Het is overwegend bewolkt bij ongeveer 19 graden. Uit het westen waait een vrij krachtige wind met mogelijk flinke windstoten. De temperatuur blijft de komende uren rond dit niveau. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Iglesias uit de jaren 70. Even nog die zomervibe zo vlak voor het weekend. Mensen, zometeen gaan het beginnen. Het eerste weekend van september. Wij gaan het vieren op de Vrijbimbo. Hij gaat er zometeen aankomen. En dit is Vrolijkheid van Tony.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Burgemeester Juri Minses heeft een woning in Overasselt laten sluiten. Het pand aan de Honingklaver moet 2 weken dicht. De gemeente zegt dat de maatregel de rust moet herstellen en de openbare orde moet waarborgen. Donderdag sloot Minses een woning aan de Ewijkseweg voor 1 jaar... na een schietpartij waarbij een beveiliger werd doodgeschoten en 2 agenten zwaar gewond raakten. De aandelenbeurs in New York zijn vrijdag overwegend licht lager geopend na een sterk Amerikaans banenrapport. In augustus kwamen er 162.000 banen bij tegenover een verwachting van 55.000. Daardoor groeit de verwachting dat de Federal Reserve op 16 september de rente verhoogt. De werkloosheid bleef stabiel op 4,1%. FNV-voorzitter Hans Spekman noemt de oproep van minister Hans Veilbrief om te praten over de sociale zekerheid echt onzin. Dat zei hij bij een havenstaking in Rotterdam. Volgens de politie waren daar ongeveer 800 stakers. Volgende week volgen nieuwe acties bij de overheid en in het openbaar vervoer. Bij speciale inzamelpunten is bijna 360 kilo vuurwerk ingeleverd. In Lochem kwam vrijdag 218,5 kilo binnen. De inzameling van de overheid duurt tot begin oktober. Bij de komende jaarwisseling is consumentenvuurwerk landelijk verboden. Dan nog het weer. Een vrij krachtige westenwind met forse windvlagen bepaalt het weer. Het is overwegend bewolkt bij ongeveer 19 graden. In de komende uren is een enkele bui mogelijk. De temperatuur blijft rond 19 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Erwin van der Brink.
3: Haat u heeft weer geslagen. Ik mag het weer zeggen hoor. Mensen, je

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Burgemeester Joeri Minses heeft een woning in Overasselt laten sluiten. Het pand aan de Honingklaver moet 2 weken dicht. De gemeente zegt dat de maatregel de rust moet herstellen en de openbare orde moet waarborgen. Donderdag sloot Minses een woning aan de Ewijkseweg voor 1 jaar... na een schietpartij waarbij een beveiliger werd doodgeschoten en 2 agenten zwaar gewond raakten. De aandelenbeurs in New York zijn vrijdag overwegend licht lager geopend na een sterk Amerikaans banenrapport. In augustus kwamen er 162.000 banen bij tegenover een verwachting van 55.000. Daardoor groeit de verwachting dat de Federal Reserve op 16 september de rente verhoogt. De werkloosheid bleef stabiel op 4,1%. FNV-voorzitter Hans Spekman noemt de oproep van minister Hans Veilbrief om te praten over de sociale zekerheid echt onzin. Dat zei hij bij een havenstaking in Rotterdam. Volgens de politie waren daar ongeveer 800 stakers. Volgende week volgen nieuwe acties bij de overheid en in het openbaar vervoer. Bij speciale inzamelpunten is bijna 360 kilo vuurwerk ingeleverd. In Lochem kwam vrijdag 218,5 kilo binnen. De inzameling van de overheid duurt tot begin oktober. Bij de komende jaarwisseling is consumentenvuurwerk landelijk verboden. Dan nog het weer. Een vrij krachtige westenwind met forse windvlagen bepaalt het weer. Het is overwegend bewolkt bij ongeveer 19 graden. In de komende uren is een enkele bui mogelijk. De temperatuur blijft rond 19 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Linda Ronstadt, ze maakte mooie liedjes in de jaren 70. Dit was haar versie van Blue by You. En dat deed ze ook zeker niet onverdienstelijk, zeg. Heel lekker, het weekend is begonnen. En de catering die pakt weer uit met fijne hapjes en drankjes. Ja hoor, het eerste weekend van september is een feit. En wij vieren dat met lekkere muziek.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Een Amerikaanse rechter weigert een jurylid te vervangen in de moordzaak tegen Lindsey Clancy. Haar advocaat zei dat het jurylid een padstelling veroorzaakt, maar de rechtbank greep niet in. Clancy heeft toegegeven dat ze haar drie kinderen in 2023 in Duxbury doodde. De 12-koppige jury moet beslissen over schuld. Het tapijt van Bayeux heeft tijdens het transport van Frankrijk naar Londen geen grote schade opgelopen. Twee draadjes zijn gebroken, maar dat is niet zichtbaar. Experts concludeerden dat na onderzoek. Het elfdeeuwse wandkleed is nog tot en met 11 juli volgend jaar te zien in het British Museum. De burgemeester van Brummen, Jan Nathan Roosendaal, zegt dat het overlijden van de 12-jarige jongen uit Eerbeek hem diep raakt. De jongen werd vrijdagochtend gevonden in een huis aan de Leeharstraat. Een volwassen medebewoner is aangehouden. De politie vermoedt dat hij door een misdrijf om het leven kwam. De voorgeleiding van 32 verdachten van het geweld in Overasselt was volgens justitie een enorme uitdaging. 5 rechterscommissarissen hoorden de verdachten. Ze worden verdacht van moord of doodslag in vereniging. Bij het geweld werd een 51-jarige bewaker doodgeschoten. Dan nog het weer. De komende uren wordt het wat onbestendiger met kans op een bui. Het blijft overwegend bewolkt. De westenwind is vrij krachtig. De temperatuur ligt nu rond 19 graden en komt uit op ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.

Temptations, een van de platen met de langste intro's ooit. Papa was a Rolling Stone, was dat hier 6 uur geweest. Hallo, we hebben nog een lekker hapje, een lekker drankje en hele fijne platen. Met andere woorden, we vieren hier het eerste weekend van de 9e maand van het jaar. Ja hoor, september is een feit. Hermes onderweg. En nu is het tijd voor First Choice en Dr.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Een Amerikaanse rechter weigert een jurylid te vervangen in de moordzaak tegen Lindsey Clancy. Haar advocaat zei dat het jurylid een padstelling veroorzaakt, maar de rechtbank greep niet in. Clancy heeft toegegeven dat ze haar drie kinderen in 2023 in Duxbury doodde. De 12-koppige jury moet beslissen over schuld. Het tapijt van Bayeux heeft tijdens het transport van Frankrijk naar Londen geen grote schade opgelopen. Twee draadjes zijn gebroken, maar dat is niet zichtbaar. Experts concludeerden dat na onderzoek. Het elfdeeuwse wandkleed is nog tot en met 11 juli volgend jaar te zien in het British Museum. De burgemeester van Brummen, Jan Nathan Roosendaal, zegt dat het overlijden van de 12-jarige jongen uit Eerbeek hem diep raakt. De jongen werd vrijdagochtend gevonden in een huis aan de Leeharstraat. Een volwassen medebewoner is aangehouden. De politie vermoedt dat hij door een misdrijf om het leven kwam. De voorgeleiding van 32 verdachten van het geweld in Overasselt was volgens justitie een enorme uitdaging. 5 rechterscommissarissen hoorden de verdachten. Ze worden verdacht van moord of doodslag in vereniging. Bij het geweld werd een 51-jarige bewaker doodgeschoten. Dan nog het weer. De komende uren wordt het wat onbestendiger met kans op een bui. Het blijft overwegend bewolkt. De westenwind is vrij krachtig. De temperatuur ligt nu rond 19 graden en komt uit op ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Een Amerikaanse rechter weigert een jurylid te vervangen in de moordzaak tegen Lindsey Clancy. Haar advocaat zei dat het jurylid een padstelling veroorzaakt, maar de rechtbank greep niet in. Clancy heeft toegegeven dat ze haar 3 kinderen in 2023 in Duxbury doodde. De 12-koppige jury moet beslissen over schuld. Het tapijt van Bayeux heeft tijdens het transport van Frankrijk naar Londen geen grote schade opgelopen. 2 draadjes zijn gebroken, maar dat is niet zichtbaar. Experts concludeerden dat na onderzoek. Het elfdeeuwse wandkleed is nog tot en met 11 juli volgend jaar te zien in het British Museum. De burgemeester van Brummen, Jan Nathan Roosendaal, zegt dat het overlijden van de 12-jarige jongen uit Eerbeek hem diep raakt. De jongen werd vrijdagochtend gevonden in een huis aan de Leeharstraat. Een volwassen medebewoner is aangehouden. De politie vermoedt dat hij door een misdrijf om het leven kwam. De voorgeleiding van 32 verdachten van het geweld in Overasselt was volgens justitie een enorme uitdaging. 5 rechterscommissarissen hoorden de verdachten. Ze worden verdacht van moord of doodslag in vereniging. Bij het geweld werd een 51-jarige bewaker doodgeschoten. Dan nog het weer. De komende uren wordt het wat onbestendiger met kans op een bui. Het blijft overwegend bewolkt. De westenwind is vrij krachtig. De temperatuur ligt nu rond 19 graden en komt uit op ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Een Amerikaanse rechter weigert een jurylid te vervangen in de moordzaak tegen Lindsey Clancy. Haar advocaat zei dat het jurylid een padstelling veroorzaakt, maar de rechtbank greep niet in. Clancy heeft toegegeven dat ze haar drie kinderen in 2023 in Duxbury doodde. De 12-koppige jury moet beslissen over schuld. Het tapijt van Bayeux heeft tijdens het transport van Frankrijk naar Londen geen grote schade opgelopen. Twee draadjes zijn gebroken, maar dat is niet zichtbaar. Experts concludeerden dat na onderzoek. Het elfdeeuwse wandkleed is nog tot en met 11 juli volgend jaar te zien in het British Museum. De burgemeester van Brummen, Jan Nathan Roosendaal, zegt dat het overlijden van de 12-jarige jongen uit Eerbeek hem diep raakt. De jongen werd vrijdagochtend gevonden in een huis aan de Leeharstraat. Een volwassen medebewoner is aangehouden. De politie vermoedt dat hij door een misdrijf om het leven kwam. De voorgeleiding van 32 verdachten van het geweld in Overasselt was volgens justitie een enorme uitdaging. 5 rechterscommissarissen hoorden de verdachten. Ze worden verdacht van moord of doodslag in vereniging. Bij het geweld werd een 51-jarige bewaker doodgeschoten. Dan nog het weer. De komende uren wordt het wat onbestendiger met kans op een bui. Het blijft overwegend bewolkt. De westenwind is vrij krachtig. De temperatuur ligt nu rond 19 graden en komt uit op ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De Italiaanse premier Giorgia Meloni viert dat haar regering de langstzittende is sinds de Tweede Wereldoorlog. Haar regering zit inmiddels 1413 dagen. In Bari vieren duizenden aanhangers het record. Ook zijn er anti-regeringsdemonstranten en zware veiligheidsmaatregelen. Meloni houdt er een toespraak. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt Rusland een staakt het vuren te hebben voorgesteld tijdens het bezoek van de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Zij worden dit weekend verwacht in Moskou en Kiev. Zelensky zegt dat Oekraïne niet zal aanvallen en roept Rusland op hetzelfde te doen. Portugal verlengt de onderhandelingen over de verkoop van een belang in de nationale luchtvaartmaatschappij TAP. Air France KLM en Lufthansa hebben een definitief bod gedaan. Volgens Lissabon liggen de biedingen dicht bij elkaar. Extra gesprekken kunnen enkele weken duren. Daarna kiest Portugal een koper. De uitvaart van de Servische oorlogsmisdadiger Ratko Mladic is komende maandag in Belgrado met staatseer. Tienduizenden mensen worden verwacht. Mladic overleed vorige week in Nederland, waar hij een levenslange gevangenisstraf uitzat voor oorlogsmisdaden. De Europese Unie heeft zich tegen de omstreden ceremonie uitgesproken. Nu nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt. De westenwind is vrij krachtig. Aan de temperatuur verandert weinig. Die blijft rond de 18 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De Italiaanse premier Giorgia Meloni viert dat haar regering de langstzittende is sinds de Tweede Wereldoorlog. Haar regering zit inmiddels 1413 dagen. In Bari vieren duizenden aanhangers het record. Ook zijn er anti-regeringsdemonstranten en zware veiligheidsmaatregelen. Meloni houdt er een toespraak. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt Rusland een staakt het vuren te hebben voorgesteld tijdens het bezoek van de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Zij worden dit weekend verwacht in Moskou en Kiev. Zelensky zegt dat Oekraïne niet zal aanvallen en roept Rusland op hetzelfde te doen. Portugal verlengt de onderhandelingen over de verkoop van een belang in de nationale luchtvaartmaatschappij TAP. Air France KLM en Lufthansa hebben een definitief bod gedaan. Volgens Lissabon liggen de biedingen dicht bij elkaar. Extra gesprekken kunnen enkele weken duren. Daarna kiest Portugal een koper. De uitvaart van de Servische oorlogsmisdadiger Ratko Mladic is komende maandag in Belgrado met staatseer. Tienduizenden mensen worden verwacht. Mladic overleed vorige week in Nederland, waar hij een levenslange gevangenisstraf uitzat voor oorlogsmisdaden. De Europese Unie heeft zich tegen de omstreden ceremonie uitgesproken. Nu nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt. De westenwind is vrij krachtig. Aan de temperatuur verandert weinig. Die blijft rond de 18 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag, behalve zaterdag, bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. We zitten voor je klaar. Horen we je straks? De Bellijn.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De strafzaak tegen de Amerikaanse Lindsey Clancy in Massachusetts is geëindigd zonder uitspraak. De jury kwam niet tot een eensluidend oordeel over de beschuldiging dat ze haar drie jonge kinderen wurgde. Haar advocaat wees op ernstige psychische klachten na bevallingen. De zaak kan met een andere jury worden overgedaan. Alle Hongaarse universiteiten mogen weer meedoen aan Erasmus, het uitwisselingsprogramma van de Europese Unie. 21 universiteiten waren sinds 2022 uitgesloten. Volgens minister van Onderwijs Judith Lannert zijn ze weer toegelaten. Hongaarse studenten kunnen in het buitenland studeren en buitenlandse studenten kunnen weer naar Hongarije. In Overasselt hebben inwoners tijdens een inloopbijeenkomst vragen gesteld over de communicatie van de gemeente na de schietpartij van dinsdagochtend. Ook waren er zorgen over hun veiligheid en stress. Burgemeester Juri Minses zegt dat hij die zorgen begrijpt, maar wil niet ingaan op de kritiek. De Turkse komiek Deniz Göktaş wordt vervolgd voor het beledigen van president Recep Tayyip Erdogan. Hij zit sinds zijn arrestatie in juli vast en riskeert een jarenlange celstraf. Volgens justitie zaaide hij verdeeldheid en vergoelijkte hij gedrag. Göktaş verschijnt naar verwachting op 28 september voor de rechter. Nu nog het weer. De komende uren blijft het droog bij een overwegend bewolkte lucht. De temperatuur blijft rond 18 graden. Er staat een vrij krachtige wind uit het westen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De strafzaak tegen de Amerikaanse Lindsey Clancy in Massachusetts is geëindigd zonder uitspraak. De jury kwam niet tot een eensluidend oordeel over de beschuldiging dat ze haar drie jonge kinderen wurgde. Haar advocaat wees op ernstige psychische klachten na bevallingen. De zaak kan met een andere jury worden overgedaan. Alle Hongaarse universiteiten mogen weer meedoen aan Erasmus, het uitwisselingsprogramma van de Europese Unie. 21 universiteiten waren sinds 2022 uitgesloten. Volgens minister van Onderwijs Judith Lannert zijn ze weer toegelaten. Hongaarse studenten kunnen in het buitenland studeren en buitenlandse studenten kunnen weer naar Hongarije. In Overasselt hebben inwoners tijdens een inloopbijeenkomst vragen gesteld over de communicatie van de gemeente na de schietpartij van dinsdagochtend. Ook waren er zorgen over hun veiligheid en stress. Burgemeester Juri Minses zegt dat hij die zorgen begrijpt, maar wil niet ingaan op de kritiek. De Turkse komiek Deniz Göktaş wordt vervolgd voor het beledigen van president Recep Tayyip Erdogan. Hij zit sinds zijn arrestatie in juli vast en riskeert een jarenlange celstraf. Volgens justitie zaaide hij verdeeldheid en vergoelijkte hij gedrag. Göktaş verschijnt naar verwachting op 28 september voor de rechter. Nu nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt met een matige wind uit het westen. Op dit moment is het 18 graden. De temperatuur blijft de komende tijd stabiel rond 17 graden. Grote veranderingen worden in het verdere verloop niet verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De strafzaak tegen de Amerikaanse Lindsey Clancy in Massachusetts is geëindigd zonder uitspraak. De jury kwam niet tot een eensluidend oordeel over de beschuldiging dat ze haar drie jonge kinderen wurgde. Haar advocaat wees op ernstige psychische klachten na bevallingen. De zaak kan met een andere jury worden overgedaan. Alle Hongaarse universiteiten mogen weer meedoen aan Erasmus, het uitwisselingsprogramma van de Europese Unie. 21 universiteiten waren sinds 2022 uitgesloten. Volgens minister van Onderwijs Judith Lannert zijn ze weer toegelaten. Hongaarse studenten kunnen in het buitenland studeren en buitenlandse studenten kunnen weer naar Hongarije. In Overasselt hebben inwoners tijdens een inloopbijeenkomst vragen gesteld over de communicatie van de gemeente na de schietpartij van dinsdagochtend. Ook waren er zorgen over hun veiligheid en stress. Burgemeester Joeri Minses zegt dat hij die zorgen begrijpt, maar wil niet ingaan op de kritiek. De Turkse komiek Deniz Göktaş wordt vervolgd voor het beledigen van president Recep Tayyip Erdogan. Hij zit sinds zijn arrestatie in juli vast en riskeert een jarenlange celstraf. Volgens justitie zaaide hij verdeeldheid en vergoelijkte hij gedrag. Göktaş verschijnt naar verwachting op 28 september voor de rechter. Nu nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt met een matige wind uit het westen. Op dit moment is het 18 graden. De temperatuur blijft de komende tijd stabiel rond 17 graden. Grote veranderingen worden in het verdere verloop niet verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

But I wanna know for sure. So come on and hold me tight.

to answer is I agree. But then I've got

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Israël heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd op het zuiden van Libanon. Volgens de Israëlische krijgsmacht had Hezbollah daarvoor een drone op Israëlische troepen afgestuurd. Het Libanese staatspersbureau meldt explosies bij Nabatee en Tyrus. Eerder werden bij Israëlische beschietingen volgens dat bureau 2 jonge mannen op een motor gedood. Een van de 2 agenten die eerder deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt is uit het ziekenhuis en herstelt thuis. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is van de intensive care af. Bij de schietpartij werd een 51-jarige beveiliger doodgeschoten. De politie hield 34 mensen aan voor het geweld. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met verliezen gesloten. Een sterk Amerikaans banenrapport voedde de verwachting dat de Federal Reserve de rente later deze maand verhoogt. In augustus kwamen er 162.000 banen bij, tegenover een verwachte 55.000. De werkloosheid bleef 4,1%. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jetten. Dat blijkt uit een peiling van Ipsos INO. Slechts 18% is tevreden. Het laagste niveau sinds het aantreden van Jetten als premier. Bij de vorige peiling was 26% tevreden. Slechts 9% heeft vertrouwen dat het kabinet problemen kan oplossen. Nu nog het weer. Op dit moment is het 17 graden. Er is lichte bewolking en er waait een matige wind uit het westen. De temperatuur blijft rond de 17 graden schommelen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is

Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee.

0: te leggen. En een wonder draag ik met me mee.
1: Feel Good 60s en 70s. Ken je deze nog?

0: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Israël heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd op het zuiden van Libanon. Volgens de Israëlische krijgsmacht had Hezbollah daarvoor een drone op Israëlische troepen afgestuurd. Het Libanese staatspersbureau meldt explosies bij Nabati en Tirus. Eerder werden bij Israëlische beschietingen volgens dat bureau twee jonge mannen op een motor gedood. Een van de twee agenten die eerder deze week gewond raakte bij de schietpartijen over Asselt is uit het ziekenhuis en herstelt thuis. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is van de intensive care af. Bij de schietpartij werd een 51-jarige beveiliger doodgeschoten. De politie hield 34 mensen aan voor het geweld. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met verliezen gesloten. Een sterk Amerikaans banenrapport voedde de verwachting dat de Federal Reserve de rente later deze maand verhoogt. In augustus kwamen er 162.000 banen bij, tegenover een verwachte 55.000. De werkloosheid bleef 4,1%. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jetten. Dat blijkt uit een peiling van Ipsos INO. Slechts 18% is tevreden. Het laagste niveau sinds het aantreden van Jetten als premier. Bij de vorige peiling was 26% tevreden. Slechts 9% heeft vertrouwen dat het kabinet problemen kan oplossen. Nu nog het weer. Op dit moment is het 17 graden. Er is lichte bewolking en er waait een matige wind uit het westen. De temperatuur blijft rond de 17 graden schommelen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.